0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De Nacht Door met Radio Zuidrand.
1: Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel. Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld. We struinen op het strand,

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De plaatsing van 108 zonnepanelen op het Technisch Centrum in Duffel is gestart. Ze zullen jaarlijks ongeveer 42.000 kilowattuur groene stroom produceren. Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met burgercoöperatie Klimaan. Inwoners kunnen vanaf 100 euro mee investeren. Van de geplande 35.000 euro is al 33.500 euro opgehaald. Vorig jaar werd het dak van het Technisch Centrum vernieuwd en geïsoleerd. Daardoor is het gebouw klaar voor de zonnepanelen. Wie minstens 3 aandelen koopt, krijgt ook toegang tot extra voordelen van Klimaan. Een 33-jarige leerkracht uit Boeghout zit in de gevangenis. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Zijn aanhouding is op 31 augustus met een maand verlengd. De man werd eerder opgepakt na ongepaste berichten aan een minderjarige leerlinge van het Sint-Gabriël College. Hij werd verdacht van belaging. Na zijn verhoor kwam hij vrij onder voorwaarden. Zo mocht hij geen contact hebben met het meisje en niet met minderjarigen werken. Volgens het parket liep hij die voorwaarden niet na. Politiezone Minos zet het onderzoek voort. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur...

0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Woonmaatschappij Thuisrand renoveert 23 sociale woningen in Mortsel. 3 woningen zijn al opnieuw bewoond. Tegen 1 oktober volgen er 10 en enkele weken later nog eens 10. De huizen liggen aan de Koeisteerthofdreef en de Lieve Gruyaardstraat. Ze kregen nieuwe verwarming, elektriciteit, waterleidingen, keukens en badkamers. De renovaties zijn belangrijk, want in Mortsel wachten ongeveer 600 gezinnen op een sociale woning. Vooral gezinnen met kinderen moeten lang wachten. Thuisrand plant ook renovaties in Lint en Edegem. Tegen 2042 moeten Thuisrand en 7 gemeenten samen 990 extra sociale woningen voorzien. Vanaf 14 september is de Minervastraat in Edegem deels afgesloten. Aan het kruispunt met de Jacob de Rorestraat starten rioleringswerken. Die moeten de kans op wateroverlast in de Minervawijk verkleinen. De werken duren ongeveer 3 weken. Slecht weer kan voor vertraging zorgen. Doorgaand verkeer tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat is niet mogelijk. Ook garages in deze zone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er is een omleiding voorzien. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds, Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 04-99-19-75-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het postkantoor aan de provinciale Steenweg in Schelle dreigt te sluiten. Het staat op een nieuwe lijst van federaal minister Vanessa Mats. In totaal gaat het om 33 postkantoren, waarvan 21 in Vlaanderen en 7 in de provincie Antwerpen. Vooral kantoren met weinig bezoekers lopen gevaar. Ook bereikbaarheid en dienstverlening spelen mee. Een sluiting zou inwoners van Schelle verplichten om verder te reizen. Het postkantoor van Hemiksem verhuisde onlangs verder weg.

0: lokaal bestuur vragen begrip voor mogelijke hinder, stof en omleidingen. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Regio Radio Zuidland.
3: Mooi.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De plaatsing van 108 zonnepanelen op het Technisch Centrum in Duffel is gestart. Ze zullen jaarlijks ongeveer 42.000 kilowattuur groene stroom produceren. Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met burgercoöperatie Klimaan. Inwoners kunnen vanaf €100 mee investeren. Van de geplande €35.000 is al €33.500 opgehaald. Vorig jaar werd het dak van het technisch centrum vernieuwd en geïsoleerd. Daardoor is het gebouw klaar voor de zonnepanelen. Wie minstens 3 aandelen koopt, krijgt ook toegang tot extra voordelen van Klimaan.
5: Een 33-jarige leerkracht uit Boeghout zit in de gevangenis. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Zijn aanhouding is op 31 augustus met een maand verlengd. De man werd eerder opgepakt na ongepaste berichten aan een minderjarige leerlinge van het Sint-Gabriël College. Hij werd verdacht van belaging. Na zijn verhoor kwam hij vrij onder voorwaarden. Zo mocht hij geen contact hebben met het meisje en niet met minderjarigen werken. Volgens het parket liep hij die voorwaarden niet na. Politiezone Minos zet het onderzoek voort. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua. Ook op vrijdag bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Thuisrand renoveert 23 sociale woningen in Mortsel. 3 woningen zijn al opnieuw bewoond. Tegen 1 oktober volgen er 10 en enkele weken later nog eens 10. De huizen liggen aan de Koeisteerthofdreef en de Lieve Gruyaardstraat. Ze kregen nieuwe verwarming, elektriciteit, waterleidingen, keukens en badkamers. De renovaties zijn belangrijk, want in Mortsel wachten ongeveer 600 gezinnen op een sociale woning. Vooral gezinnen met kinderen moeten lang wachten. Thuisrand plant ook renovaties in Lint en Edegem. Tegen 2042 moeten Thuisrand en 7 gemeenten samen 990 extra sociale woningen voorzien. Vanaf 14 september is de Minervastraat in Edegem deels afgesloten. Aan het kruispunt met de Jacob de Rorestraat starten rioleringswerken. Die moeten de kans op wateroverlast in de Minervawijk verkleinen. De werken duren ongeveer 3 weken. Slecht weer kan voor vertraging zorgen. Doorgaand verkeer tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat is niet mogelijk. Ook garages in deze zone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er is een omleiding voorzien. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
3: De lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank, een oostlief vrouwke en de vlokke schank, de straatwerk

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartsla.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Kontig de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-dart stand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, post Kontig, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Kontig. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: I've heard people say that too much of anything.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het postkantoor aan de provinciale Steenweg in Schelle dreigt te sluiten. Het staat op een nieuwe lijst van federaal minister Vanessa Mats. In totaal gaat het om 33 postkantoren, waarvan 21 in Vlaanderen en 7 in de provincie Antwerpen. Vooral kantoren met weinig bezoekers lopen gevaar. Ook bereikbaarheid en dienstverlening spelen mee. Een sluiting zou inwoners van Schelle verplichten om verder te reizen. Het postkantoor van Hemiksem verhuisde onlangs verder weg. Niel is een ander alternatief. Fluvius gaat in verschillende straten van Aartselaar voetpaden opnieuw openbreken. De netbeheerder wil zo het elektriciteitsnet versterken. Door elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen gebruiken we steeds meer stroom. Daarom zijn aanpassingen aan het netwerk nodig. Dat sommige voetpaden opnieuw open moeten, komt doordat nutsbedrijven elk hun eigen planning hebben. Ze proberen werken te combineren, maar dat lukt niet altijd. Fluvius en het lokaal bestuur vragen begrip voor mogelijke hinder, stof en omleidingen. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Biront leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Aan de Japanse Villa Bonniverlei nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc-kruispunt.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aanbeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De plaatsing van 108 zonnepanelen op het Technisch Centrum in Duffel is gestart. Ze zullen jaarlijks ongeveer 42.000 kilowattuur groene stroom produceren. Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met burgercoöperatie Klimaan. Inwoners kunnen vanaf €100 mee investeren. Van de geplande €35.000 is al €33.500 opgehaald. Vorig jaar werd het dak van het technisch centrum vernieuwd en geïsoleerd. Daardoor is het gebouw klaar voor de zonnepanelen. Wie minstens 3 aandelen koopt, krijgt ook toegang tot extra voordelen van Klimaan. Een 33-jarige leerkracht uit Boeghout zit in de gevangenis. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Zijn aanhouding is op 31 augustus met een maand verlengd. De man werd eerder opgepakt na ongepaste berichten aan een minderjarige leerlinge van het Sint-Gabriël College. Hij werd verdacht van belaging. Na zijn verhoor kwam hij vrij onder voorwaarden. Zo mocht hij geen contact hebben met het meisje en niet met minderjarigen werken. Volgens het parket liep hij die voorwaarden niet na. Politiezone Minos zet het onderzoek voort. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be. Met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Regio Radio Zuidland.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Thuisrand renoveert 23 sociale woningen in Mortsel. 3 woningen zijn al opnieuw bewoond. Tegen 1 oktober volgen er 10 en enkele weken later nog eens 10. De huizen liggen aan de Koeisteerthofdreef en de Lieve Gruyaardstraat. Ze kregen nieuwe verwarming, elektriciteit, waterleidingen, keukens en badkamers. De renovaties zijn belangrijk, want in Mortsel wachten ongeveer 600 gezinnen op een sociale woning. Vooral gezinnen met kinderen moeten lang wachten. Thuisrand plant ook renovaties in Lint en Edegem. Tegen 2042 moeten Thuisrand en 7 gemeenten samen 990 extra sociale woningen voorzien. Vanaf 14 september is de Minervastraat in Edegem deels afgesloten. Aan het kruispunt met de Jacob de Rorestraat starten rioleringswerken. Die moeten de kans op wateroverlast in de Minervawijk verkleinen. De werken duren ongeveer 3 weken. Slecht weer kan voor vertraging zorgen. Doorgaand verkeer tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat is niet mogelijk. Ook garages in deze zone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er is een omleiding voorzien. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: your husband is coming.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Holland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in Cultureel Centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het postkantoor aan de provinciale Steenweg in Schelle dreigt te sluiten. Het staat op een nieuwe lijst van federaal minister Vanessa Mats. In totaal gaat het om 33 postkantoren, waarvan 21 in Vlaanderen en 7 in de provincie Antwerpen. Vooral kantoren met weinig bezoekers lopen gevaar. Ook bereikbaarheid en dienstverlening spelen mee. Een sluiting zou inwoners van Schelle verplichten om verder te reizen. Het postkantoor van Hemiksem verhuisde onlangs verder weg. Niel is een ander alternatief. Fluvius gaat in verschillende straten van Aartselaar voetpaden opnieuw openbreken. De netbeheerder wil zo het elektriciteitsnet versterken. Door elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen gebruiken we steeds meer stroom. Daarom zijn aanpassingen aan het netwerk nodig. Dat sommige voetpaden opnieuw open moeten, komt doordat nutsbedrijven elk hun eigen planning hebben. Ze proberen werken te combineren, maar dat lukt niet altijd. Fluvius en het lokaal bestuur vragen begrip voor mogelijke hinder, stof en omleidingen. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand. Oh.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De plaatsing van 108 zonnepanelen op het Technisch Centrum in Duffel is gestart. Ze zullen jaarlijks ongeveer 42.000 kilowattuur groene stroom produceren. Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met burgercoöperatie Klimaan. Inwoners kunnen vanaf €100 mee investeren. Van de geplande €35.000 is al €33.500 opgehaald. Vorig jaar werd het dak van het Technisch Centrum vernieuwd en geïsoleerd. Daardoor is het gebouw klaar voor de zonnepanelen. Wie minstens 3 aandelen koopt, krijgt ook toegang tot extra voordelen van Klimaan. Een 33-jarige leerkracht uit Boeghout zit in de gevangenis. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Zijn aanhouding is op 31 augustus met een maand verlengd. De man werd eerder opgepakt na ongepaste berichten aan een minderjarige leerlinge van het Sint-Gabriël College. Hij werd verdacht van belaging. Na zijn verhoor kwam hij vrij onder voorwaarden. Zo mocht hij geen contact hebben met het meisje en niet met minderjarigen werken. Volgens het parket liep hij die voorwaarden niet na. Politiezone Minos zet het onderzoek voort. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Heb jij ook zin om een volksdans te ontdekken? Kom op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur 's avonds naar onze gratis opendeurdag. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Volksdansen uit Vlaanderen en heel Europa. Opendeur volkskunstgroep De Moufflair, gemeentelijke school Het Kopschip. Ingang via de Dr. Jacobstraat 11 te Duffel. Breng je enthousiasme mee en proef de sfeer van onze groep. Graag tot dan op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur op de opendeurdag van volkskunstgroep De Moufflair uit Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand.
0: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic, Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Woonmaatschappij Thuisrand renoveert 23 sociale woningen in Mortsel. 3 woningen zijn al opnieuw bewoond. Tegen 1 oktober volgen er 10 en enkele weken later nog eens 10. De huizen liggen aan de Koeisteerthofdreef en de Lieve Gruyaardstraat. Ze kregen nieuwe verwarming, elektriciteit, waterleidingen, keukens en badkamers. De renovaties zijn belangrijk, want in Mortsel wachten ongeveer 600 gezinnen op een sociale woning. Vooral gezinnen met kinderen moeten lang wachten. Thuisrand plant ook renovaties in Lint en Edegem. Tegen 2042 moeten Thuisrand en 7 gemeenten samen 990 extra sociale woningen voorzien. Vanaf 14 september is de Minervastraat in Edegem deels afgesloten. Aan het kruispunt met de Jacob de Rorestraat starten rioleringswerken. Die moeten de kans op wateroverlast in de Minervawijk verkleinen. De werken duren ongeveer 3 weken. Slecht weer kan voor vertraging zorgen. Doorgaand verkeer tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat is niet mogelijk. Ook garages in deze zone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er is een omleiding voorzien. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddagkoers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst staat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Kijk gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het postkantoor aan de provinciale Steenweg in Schelle dreigt te sluiten. Het staat op een nieuwe lijst van federaal minister Vanessa Mats. In totaal gaat het om 33 postkantoren, waarvan 21 in Vlaanderen en 7 in de provincie Antwerpen. Vooral kantoren met weinig bezoekers lopen gevaar. Ook bereikbaarheid en dienstverlening spelen mee. Een sluiting zou inwoners van Schelle verplichten om verder te reizen. Het postkantoor van Hemiksem verhuist onlangs verder weg. Niel is een ander alternatief. Fluvius gaat in verschillende straten van Aartselaar voetpaden opnieuw openbreken. De netbeheerder wil zo het elektriciteitsnet versterken. Door elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen gebruiken we steeds meer stroom. Daarom zijn aanpassingen aan het netwerk nodig. Dat sommige voetpaden opnieuw open moeten, komt doordat nutsbedrijven elk hun eigen planning hebben. Ze proberen werken te combineren, maar dat lukt niet altijd. Fluvius en het lokaal bestuur vragen begrip voor mogelijke hinder, stof en omleidingen. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro, niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuurploef, Davidsfonds, Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De plaatsing van 108 zonnepanelen op het Technisch Centrum in Duffel is gestart. Ze zullen jaarlijks ongeveer 42.000 kilowattuur groene stroom produceren. Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met burgercoöperatie Klimaan. Inwoners kunnen vanaf €100 mee investeren. Van de geplande €35.000 is al €33.500 opgehaald. Vorig jaar werd het dak van het Technisch Centrum vernieuwd en geïsoleerd. Daardoor is het gebouw klaar voor de zonnepanelen. Wie minstens 3 aandelen koopt, krijgt ook toegang tot extra voordelen van Klimaan. Een 33-jarige leerkracht uit Boeghout zit in de gevangenis. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Zijn aanhouding is op 31 augustus met een maand verlengd. De man werd eerder opgepakt na ongepaste berichten aan een minderjarige leerlinge van het Sint-Gabriël College. Hij werd verdacht van belaging. Na zijn verhoor kwam hij vrij onder voorwaarden. Zo mocht hij geen contact hebben met het meisje en niet met minderjarigen werken. Volgens het parket liep hij die voorwaarden niet na. Politiezone Minos zet het onderzoek voort. Morgen begint het in de regio Antwerpen vrij grijs, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 23 graden. Zondag neemt de bewolking toe en valt er af en toe wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 21 graden. Maandag wordt het opnieuw zachter. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft grotendeels droog met een maximumtemperatuur rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

Bye-bye.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand, 70s at 7.
2: We

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8. Hey!

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly,

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: When the drums start rolling and the rhythm gets strong.
1: Een heerlijke lunch, zoekmomentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.